0: naar het nieuws van 2 uur. Ik ben door te laat. China 2 en C. Ik ben door te volgen. Goed en uit. Dit is het nieuws. Volgens deze nieuwe Nederlands marineschip gevolgd. Er is in de regio van China en Taiwan. Defensie is de ook in de stadstrom. Dat in de regio actief onderstreept is. In de gevolg van China. Hetzelfde gebied. Ik kon even rond in de zee. Situatie onderstreept mee. In de controle met het China. Het gebied als het grootste gebied voor land. Niet op harde water. Gemeente die rekenen op. Toon is van statushouders. Hoeven maar kort de oplossing van maatregelen uit de na te rekenen. Boekhoff wil eerst afspraak maken over oplossingen. Samen ruimen met woningen en woningdelen. Als zaken van het ministerie blijven de gemeenten samen ruimen. Mag dat als lekker achter mogelijk gemaakte afspraken. Als het veilig kan. Ouders en overheden mogen staalverwakkers te voeren voor alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Een vergunning dat wil een definitief verbod invoeren voor het departement uit de staat en definitief besluit. Alleen met een vergunning kan het besluit zonder worden gemaakt. Bij het jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranje Vrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen naar een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, al kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo Zico.

0: Muziek Omroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek.
1: Ik heb die
0: modern. Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green bread?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekomroep.nl.

honey, don't let him have

website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit die 3 weken op een openingsinterbroeken en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké, fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedenacht. Dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Buchholz wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, al kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

bij mijn haast de grond bijt, had ik net even tijd om te zien dat de dollar weer daalt. Weinig nieuws, zo gezegd, ook het weer werd weer slecht.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
1: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

förlåt, hej mens, vad har jag nu? Ett kapsalat

0: klassieke omroep, medisch verantwoord.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Zieke Omroep.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou?

als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij haar? Als het einde komt en als ik dan alleen ben.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Talalo. Goedenacht. Dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Minister Buchholz wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalvlakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, al kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten, tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

Maria vertrouwt zijn is duur. En dat komt Nelis wel duur. Hij kon niet sparen en toch werd hij rijk. Hij kreeg de kinderen bij deze blij. Dat was heel zorgwitzig.

liefde lacht aan me verloren. Door jouw ogen heen lacht, om niet te beschrijven wat ik zag. Zoiets van dat kan mij nooit overkomen.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig, als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedenacht. Dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Minister Boekholt wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalvlakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranje Vrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, ook al plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Sticker Podcast.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
1: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

waar ga je heen, papa? En wat maakt het uit of je zegt Londen, Parijs, Kopenhagen, Amsterdam? Als je uit zicht bent, ben je weg. De kleedkamer is overal hetzelfde. Een hotelkamer is overal hetzelfde. Eenzaamheid is overal hetzelfde. Je pakt de telefoon en je belt naar huis. Hallo, ben jij het? Hoe gaat het? Wat? Wat zeg je?

0: Breek, maar zou u mij misschien even om mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je daar niks beters voor?
0: Nee, moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier moet je opletten. Er wonen twee motten in mijn oude jas. En die twee motten, die wonen er pas. Dat kilveler raakt gewoon weg van je jas kapotje. Het ziet maar niet dood van hem, het vreet me heel. Charlotte.

een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat aan me knapt. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even hoe moet ik het helpen. Maar toen begreep ik het later. Ik zag geen meteen aan die gaten zitten praten. Ik greep meteen naar DDT. Maar daar verwoest je zo'n huwelijk mee. En besloot meteen, ik zal dat echtpaar daar maar laten. Er wonen twee moeders.

maar het was mijn eigen wijze wens. En mijn recht van bond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij: maar joh, breng toch die jas naar de stomerij, want het fort dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die

laatste refatje. Als je een kleuter klas, nou zitten ze boven in de kraag en eten zich een volle leven. Ze treden met hele jas en dan doen we toch leven. Ik weet dat je lotte

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Asielaanvragen die voor invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden voortaan anders behandeld. Door een achterstand van circa 54 dossiers geeft de IND vanaf 12 juni voorrang aan nieuwe aanvragen. Om lange wachttijden te beperken verdeelt asielminister Van den Brink oude dossiers in 4 categorieën om een gefaseerde beoordeling te kunnen bewerkstelligen. De 52-jarige Brit Paul Quinn is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting uit 2003 in Little Houghton. Andrew Malkinson werd destijds onterecht veroordeeld en zat 17 jaar gevangen. Quinn blijft tijdens zijn oorspronkelijke onderzoek buiten beeld, ondanks eerdere zedendelicten en zijn woonplaats nabij de plaats van het misdrijf. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek om uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd zij nog hebben om zich voor te bereiden. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt, waarna een gebied met regen naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké, fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

Wij marcheren, tirailleren, we zitten te dineren. Als het eventjes kan leien, dan slaan wij aan het vrijen. Want de meisjes, kleine seisjes, hebben liefdesparadijsjes. Een bankje en een landje, samen bij het maandje. Een soldaat vindt gauw nog goed gehoor. Hij heeft bij zijn vrouw een streep ervoor. Zij weet een militair, heeft moed.

alle chique, magnifieke, overdreven excentrieke. Hart zal deert in doen en laten, dat haten soldaten. Maar het ronde, oergezonde, echt oprecht en onomwonden. Blinken en verre, is het militaire die symfonen. Leentje in de keuken, in de lattes en bol.

0: meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Asielaanvragen die voor invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden voortaan anders behandeld. Door een achterstand van circa 54 dossiers geeft de IND vanaf 12 juni voorrang aan nieuwe aanvragen. Om lange wachttijden te beperken verdeelt asielminister Van den Brink oude dossiers in 4 categorieën om een gefaseerde beoordeling te kunnen bewerkstelligen. De 52-jarige Brit Paul Quinn is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting uit 2003 in Little Hilton. Andrew Malkinson werd destijds onterecht veroordeeld en zat 17 jaar gevangen. Quinn bleef tijdens zijn oorspronkelijke onderzoek buiten beeld, ondanks eerdere zedendelicten en zijn woonplaats nabij de plaats van het misdrijf. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek om uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd zij nog hebben om zich voor te bereiden. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt, waarna een gebied met regen naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Kanaal

I'm

0: Ik heb mijn moeder eens gevraagd de vrijer uit te gaan. Die wil bij avond altijd in het landroentje wandelen gaan. Samen moeder ga je gang, dat wandelen kan geen kwaad. Als het maar altijd wandelen blijft, dat je maar nooit dicht te gaan. En hoe meer ik het vertaar, mijn moeder had gelijk, wordt nooit verliefd. Want dan ben je verloren, je stijgt erin. Tot al mijn vijen horen, wordt nooit verliefd, maar wat ik zeg is waar. Als je verliefd wordt, dan ben je de sigaar. Tot al mijn vijen, wordt nooit verliefd, want dan ben je verloren. Je stijgt erin, tot al mijn vijen horen, wordt nooit verliefd, maar wat ik zeg is waar. Als je verliefd wordt, dan ben je de sigaar. Wink hem aan.
1: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

l'immensità del mare, espandersi dentro, è come una

0: woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: De Flevo Ziekenomroep.

0: mooie muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen. Dit is het nieuws. Een 28-jarige Nederlander is gisteren op luchthaven Kopenhagen gearresteerd na aankomst uit Ethiopië. Hij werd al jaren gezocht voor twee ernstige mishandelingen in 2022. Bij één incident overleed het slachtoffer een dag later. De verdachte blijft zeker 25 dagen in voorarrest. De medeverdachte kreeg eerder ruim 9,5 jaar cel. Onder een gymzaal van de middelbare school in Rome is een circa 1800 jaar oude Romeinse villa ontdekt. De fonds volgt op verhalen van leerlingen over verborgen ruimtes onder het gebouw. Na onderzoek van docenten en archeologen kwam een groot deel van de villa aan het licht, nadat in 2024 officieel een onderzoek was gestart. Asielaanvragen die voor invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden voortaan anders behandeld. Door een achterstand van circa 54 dossiers geeft de IND vanaf 12 juni voorrang aan nieuwe aanvragen. Om lange wachttijden te beperken, verdeelt asielminister Van den Brink oude dossiers in 4 categorieën om een geavanceerde beoordeling te kunnen bewerkstelligen. De 52-jarige Brit Paul Quinn is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting uit 2003 in Little Hilton. Andrew Malkinson werd destijds onterecht veroordeeld en zat 17 jaar gevangen. Quinn bleef tijdens zijn oorspronkelijke onderzoek buiten beeld, ondanks eerdere zedendelicten en zijn woonplaats nabij de plaats van het misdrijf. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt, waarna een gebied met regen naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Zieke Omroep.
1: Saul Madison, zoals de filosoof Plato 493 voor Christus zal beweren. Music is medicine for the soul. Is dit Soul Madison met Jan van Eulen.

Allemaal, wat fijn dat u weer heeft afgestemd op de Flevo Ziekenomroep. Ik ben Jan Vreunen en dit is tot 10 uur Soul Medicine. We begonnen natuurlijk met de opkikker van de maand juni. En dat deden we met Cherry Pink en Apple Blossom White van Perez Prado. En dit hoorden jullie James Brown met Call Me Superbad. We gaan verder met het volgende nummer van Dana Gillespie van het album These Blue Nights. Gaan we even kijken, die Blue Nights. Ja, Blue Room van Dana Gillespie.

Op speciaal verzoek van Thea Willemsen, Respect van Aretha Franklin voor meerdere jaren. Dit programma luistert. Nicole Henry werd geboren in Philadelphia, Pennsylvania. Haar vader, L. Henry, verhuisde met zijn gezin toen hij basketbal speelde voor de Philadelphia 76ers. En zij groeide op in een kleine gemeenschap aan de Luciaat Benson Township in Bucks County. Nicole is een Amerikaanse jazzzangeres. Haar debuut, CD The Nearness of You, werd door critici geprezen en leverde Henry aan de Best New Jazz Artist prijs van HMV Japan. Op Henry's Teach Me Tonight bereikte het nummer 1 positie in Japan en werd door HMV Japan uitgeroepen tot de beste vocale jazzalbum van 2005. Ze won in 2013 de Soul Train Music Award voor Best Traditional Jazz Performance. Voor het album, nieuw album, weet je uit. Time to love again. Here is Everything is the

Op gitaar Mike Frenamelo en als zang Stacey Valentine, nummer Dress Me. Claudia Saloni, een getalenteerde muzikante uit Milaan, Italië, heeft zich een naam verworven in de jazzwereld. Ze blinkt uit in smooth jazz en heeft zich dankzij haar buitengewoon talent en liefde voor muziek ontpopt tot een toonaangevende figuur in het genre. In Saloni's werk is een meestelijke fusie van traditionele jazz-elementen en moderne klanken door de tijd. Haar collega nostalgische melodie neemt luisteraars mee op een emotionele reis met haar oprechte improvisatie. Haar optreden zijn ongelooflijk boeiend dankzij haar meesterlijke beheersing van de saxofoon en haar vermogen om elke noot met oprechte emotie te doordringen. Samen met het trio van Massimo Farau, Claudia Saloni met Il Capello.

0: Шампань.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: You know how to love it. Heavenly, heavenly. And the trouble is, Phyllis.
1: Time.
0: Yeah.
1: Mooi hoor, prachtig.
0: Goed, Mark Bouchard is een Amerikaanse zanger en liedjeschrijver. Zijn stijl is het best omschrijven als een mix van soul, rhythm and blues, rock en pop. Bouchard is in Nederland vooral bekend met zijn single Come In From The Cold. En in 2023 had hij een samenwerking met de Nederlandse zanger Alain Clark met het nieuwe Friend. Hij heeft een nieuwe album uit, Change Worth Taking. Nummer 8, You'll Be Sorry, Mark Bouchard.

0: Bert, vertel eens even. Je luistert natuurlijk ook veel naar de ziekenomroep, zal ik maar zeggen. Wat vind je nou van de ziekenomroep? Wat vind je het leukste ervan?
1: Nou, ik vind persoonlijk vind ik dus erg leuk dat je kan gaan leggen. Je legt te luisteren.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Hoe is als je dan thuis bent, dan ben je ontstofzuiger zo. Je gaat thuis, ga je niet leggen bij de radio, hè. Maar ik vind dus heerlijk, ga je lekker.

So if I kiss you, and I think I will, believe me.

woensdagmorgen van 10 uur tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest en herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Levensieke omroep, medisch verantwoord.

in het kader van de rechtbank was dat achtereenvolgens Frank Sinatra met Don't Be That Way, Dean Martin met A Girl Named Mary en A Boy Named Bill. En net hoorden jullie Sammy Davis Jr. met Not For Me. Het eerste uur van Soul Medicine is alweer voorbij. Het laatste plaatje van de start van dit uur. We gaan snel even naar het nieuws van 9 uur en na 9 uur ben ik weer bij u terug. Tot straks.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar 131 miljoen kijkers. En dat is aanzienlijk minder dan de 166 miljoen van vorig jaar. Volgens de organisatie komt dat mede door het ontbreken van enkele landen. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië deden niet mee vanwege Israëlische deelname. En er waren 3 landen die het festival niet uitzonden. Het Amerikaanse leger heeft Iraanse radarinstallaties in Gurukh en op het eiland Qassem aangevallen nadat Iran 4 drones richting de straat van Hormuz had gelanceerd. Volgens de Amerikanen vormden de drones een directe bedreiging voor de scheepvaart. Iran zegt op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein te hebben aangevallen. Een 28-jarige Nederlander is gisteren op de luchthaven van Kopenhagen gearresteerd na aankomst uit Ethiopië. Er werd al jaren gezocht voor 2 ernstige mishandelingen in 2022. Bij 1 incident overleed het slachtoffer een dag later. De verdachte blijft zeker 25 dagen in voorarrest. Een medeverdachte kreeg eerder ruim 9,5 jaar cel. Onder een gymzaal van de middelbare school in Rome is een circa 1800 jaar oude Romeinse villa ontdekt. De vondst volgde op verhalen van leerlingen over verborgen ruimtes onder het gebouw. Na onderzoek van docenten en archeologen kwam een groot deel van de villa aan het licht, nadat in 2024 officieel onderzoek was gestart. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt. Daarna volgt een gebied met regen wat naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden.
1: En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine met Jan van Eunen.

0: Welkom bij het tweede uur van Soul Medicine. Ik ben Jan van Uyne en nog tot 10 uur bij u. We begonnen deze aflevering, het tweede uur, met een nummer van de film Sister Act 2, Back in the Habit. Nummer van Aretha Franklin, A Deeper Love. En net van het album Turnstiles, een prachtig mooi nummer van Billy Joel en New York, State of Mind. Tot 10 uur gaan we nog weer heerlijke muziek draaien. En dat doen we onder andere met Chira Civello. Chiara, lieve god, wat een moeilijk woord. Chiara Civello en Esperanza Spalding. We kennen het nummer hoe heet het ook alweer? The Windmills of Your Mind. In het Italiaans heet het Il Mulini dei Ricordi. Hier is Chiara Civello en Esperanza Spalding.
1: Gira come cerca.

Met het verzoekje van Harriet staan we nog even stil bij het plotseling overlijden van Peebo Bryson. Samen met Regina Bell zong hij het nummer A Whole New World van de film Aladdin, Disney classic. Véronique Sanson is een Franse zangeres en liedjeschrijfster. In 1972 bracht ze haar eerste album Amoureux uit, dat in Frankrijk tweemaal goud kreeg. Door haar zelf geschreven titelsong werd een veel gecoverde wereldhit. Het werd vertolkt door onder andere Kiki Dee, die het lied in Engeland bekend maakte, en Helen Reddy, die het uitbracht onder de titel Emotion. Van 1973 tot 1979 was Véronique Sanson getrouwd met Stephen Stills, bekend van Crosby, Stills, Nash & Young. Ze heeft met hem een zoon, geboren in 1974, Chris Stills, die ook singer-songwriter is. Ze woonde lang in de VS en bracht in 1976 het album Vancouver uit met een gelijknamig titelsong. Het album bevatte ook enkele Engelstalige liedjes. Dus, van het album Vancouver, Vancouver, Véronique Sanson. En daarna gelijk de zoon met het nummer Criminal Mind. Hier is eerst Véronique Sanson.

Wel, de zoon van Veronique Sanson met Steven Stills. Dit was Chris Stills met Criminal Mind van het album Don't Be Afraid. Body Moss is een AI-project, bekend om de vermenging van diep emotionele soul en blues met oprechte Spaanse en Engelse teksten. Het staat bekend om expressief gitaarspel en een kenmerkende stem en creëert sfeervolle muziek die zich uitstrekt van romantische blues tot slow soul. Populaire Spaanstalige bluesnummers zoals No Puedo Olvidarte behandelen thema's als liefdesverdriet, innerlijke kracht en afscheid nemen. De muziek wordt vaak gebruikt als sfeervolle achtergrond voor werk, ontspanning of tijdens het autorijden en trekt luisteraars van diverse muzikale achtergronden van rock tot klassieke blues aan. Marimos, het AI-project, met het nummer El Silencio me dijo todo.

Voilà l'album Chambre avec vue, histoire jazz méditerranée, Henry Salvador. De Gap Band is een Amerikaanse funk trio uit Tulsa, Oklahoma. Hun grootste populariteit hadden ze in begin jaren 80. Ze zijn vooral bekend van een hit Oops Ups Side Your Head and I Don't Believe You Wanna Get Up and Dance. De Gap Band wordt in 1967 opgericht door Ronnie Wilson. De band bestaat uit de broers en domineeskinderen Ronnie, Robert en Charlie Wilson. Ze zijn neven van de funkzanger en bassist Bootsy Collins. In de beginjaren zijn ze achtergrondzangers bij diverse R&B-zangers. Aanvankelijk treden ze op als de Greenwood Archer Pine Street Band, vernoemd naar Greenwood Avenue, Archer Street en Pine Street. Drie straten in de geboortestad Tulsa. Later wordt deze naam ingekort tot de GAP Band, oftewel de Gap Band. Nadat ze ontdekt worden door Leon Russell, mogen ze in 1973 hun eerste album opnemen. In 1980 komt het album The Gap Band 3 uit en daarvan draaien we Are You Livin'?

Het prachtige One Day in Your Life, Michael Jackson. Er is nu de hoogste tijd voor... 3 van 1!

En we gaan achter volgens 3 van 1. Louis Armstrong met Cabaret, Ramona en Hello Dolly. Goed, 2 uur Soul Medicine zit er weer op. Het was weer leuk om te doen. Het was weer waar genoeg om weer te voorzien van leuke muziek. Ik hoop dat u ondanks alles toch genoten heeft. Het was mij weer waar genoeg. Het gaat u goed. Tot de volgende keer.

0: U luistert naar de Flevolutie-Combo. Het is 10 uur.
1: Dit is VNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Volgens VMBO en praktijk onderwijsscholen schiet het beleid van kansrijk adviseren zijn doel voorbij. Volgens nu.nl krijgen leerlingen bij twijfel vaker een hoger schooladvies, maar velen kunnen dat niveau niet vasthouden. Dit leidt tot teleurstelling, schoolwisselingen en extra druk op scholen. Voor leerlingen voelt een overstap vaak ook als persoonlijk falen. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Gerson zijn 5 mensen omgekomen. Een man stierf door een droneaanval en een vrouw kwam om bij een aanval op een tankstation, waarbij ook 7 gewonden vielen. Daarnaast werden 3 lichamen gevonden na eerdere beschietingen. Rusland en de Oekraïne voerden deze week wederzijdse aanvallen uit. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar 131 miljoen kijkers en dat is aanzienlijk minder dan de 166 miljoen van vorig jaar. Volgens de organisatie komt dat mede door het ontbreken van enkele landen. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië deden niet mee vanwege Israëlische deelname. En er waren 3 landen die het festival niet uitzonden. Het Amerikaanse leger heeft Iraanse radarinstallaties in Kurok en op het eiland Qassem aangevallen nadat Iran 4 drones richting de straat van Hormuz had gelanceerd. Volgens de Amerikanen vormden de drones een directe bedreiging voor de scheepvaart. Iran zegt op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein te hebben aangevallen. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt. Daarna volgt een gebied met regen wat naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
4: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn.
0: U luistert naar de Flevolutie Omroep.
4: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
0: Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.

0: U luistert naar de Flevo. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Goedemorgen, luisteraars.
2: Goedemorgen, Jo.
1: Goedemorgen. Wij zijn weer terug. We zijn weer terug van weg geweest. En we hopen dat u een prettig weekend heeft gehad. En we gaan een heerlijk plaatje draaien met Wij Wachten op de Dokter. Ja. Tegenover mij zit
0: Peter Bakker.
1: En naast mij zit
2: Jan van Heulen.
1: En naast jullie zit
3: Jo Venica.
0: Dat ben jij.
1: En wij gaan het plaatje draaien in blokjes van drie. En zeer gevarieerd. Ja. We hebben zojuist geluisterd naar On the Mall van Henry Mancini.
0: Het orkest van Henry Mancini.
1: Ja.
0: Ja, want hij kan het niet alleen.
1: Nee, want er waren te veel, instrumenten, hoorde ik.
0: Ja. Ja.
1: Dat was een heel gezellig nummer trouwens.
0: Jawel, hè?
1: Goed uitgezocht.
0: Ja. Ja, je moet elke keer wat anders natuurlijk.
1: Lukt je aardig. Nou, het lukt je aardig, lukt je hartstikke goed.
0: Nou,
1: en je weet het, hè? Niet goed is, niet perfect is ook goed, hè?
0: Ja, dat staat hier op het bordje.
1: Ja.
0: Nee, we gaan verder met muziek. En ja, dan is het tijd voor het volgende, hè?
4: De opkikker van de maand.
0: En het is een nieuwe, hè?
2: Ja, we zitten in de maand juni, jongens.
1: Ja, 1 juni, hè? Ja, ja, ja.
0: En welke is het, joh?
1: We gaan er heerlijk van genieten. Cherry Pink en Apple Blossom White van Perez Prado.

kinderen te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie aan onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Dat kan die man mooie nummers schrijven.
1: Nou, prachtig. Als je de beurs erachter denkt, dan is het om aan te horen. Sorry dat ik het zeg.
0: Ja, ik wilde het even niet zeggen. Ik zei alleen maar, wat kan die man mooie nummers schrijven.
1: Heel goed. Ja, hij kan, ja. Dat moet ik echt toegeven. Prachtige nummers, maar hij moet het niet zelf vertolken.
0: Nee, dat ben ik eigenlijk wel een beetje met je eens. Nou hebben we natuurlijk een hele hoop mensen die boos worden.
1: Ja, dat kan.
0: Want die zijn fan van Bob Dylan.
1: Maar dat mag ook. Maar die mogen ook reageren. Ja hoor.
0: Ja, dat is ook zo. Hey, Mr. Tamarind Man, in de originele uitvoering dus van Bob Dylan. We hebben straks in de tweede uur ook de originele uitvoering van de cover die we dan weer in de zomer gaan draaien. Ik ga er nog niks over vertellen, maar ik zou vast watjes klaarleggen. Ja, maar er zijn ook mensen die vinden dat ook weer prachtig.
1: Daarom.
0: Cherry Pink en Apple Blossom White van Paris Prado. Dat is de nieuwe opkikker. En dat doen wij gewoon omdat we het een leuk plaatje vinden. En dat we denken van ja, daar word je vrolijk van.
2: Ja, absoluut.
0: Daar word je opgekikkerd van.
2: En een leuke herinnering.
0: Jij wel.
2: Ja, ja, absoluut. Ja. Absoluut.
0: En dan hebben we nog daartussen Pretty Woman van Roy Orbison.
2: Ja, Pretty Woman van Roy Orbison. En daar heb ik een leuk berichtje van gekregen. Van een zekere Niels. En die zegt van, hi lieve Joop, dankjewel, kan je. En oh nee, dat zei hij niet. Dat zei zijn vrouw. Heerlijke muziek weer hoor. En leuk dat jullie een liedje draaien voor en over mijn meisje. Pretty Woman. En Pretty Woman, dat is dus wat we net gehoord hebben. En dat meisje, dat is vandaag jarig. En een fijne dag.
1: Zo is dat. Lekker live luisteren.
2: En zo, geniet ervan.
0: Zo is het.
2: En leuk dat jullie ingeschakeld hebben.
0: Ja. Ja. Ja, u kunt ons beluisteren via internet. www.flevoziekomroep.nl. Ja. Straks een jingle, want die kan ik even niet zo snel vinden. Hé, hey, we gaan naar hierna.
2: Dat was op die jingle.
0: Ja, jullie er doorheen lopen luisteren. Nou, we blijven vandaag met de tiende tour in Friesland.
1: Nou, dus okay. Ja, dat is ook handig, want je kan toch niet via de Afsluitdijk naar ons toe komen. Dus dat gaat. Maar dan moet je er helemaal mee. Dan moet je een
0: tour maken. Dat moet je vroeger ook.
1: Ja, maar goed.
0: Dat je lekker lang in het rijden.
1: Toen was het nog te betalen, nu niet meer.
0: Nee, we gaan even in het Fries. Drie stuks achter elkaar in het Fries. En we beginnen met René Zoethout en Simmer in Friesland.

0: Jan en Peter wachten samen met u op de dokter. Tot 12 uur.
1: Ik lag er in de wieg, toen had ik ze al. De dokter die zei, nou dit weet ik niet. Maar dit heb ik nooit eerder met maken zelf. Want er lijkt wat in de wieg en ik spreek het op een rode kool. Maar ja, het ergste is, hij steekt ook nog aan zijn kreeg. Hij zei, ja sorry, maar ik kan hier maar één ding aan doen. En misschien denk je dat ik het lieg. Ik kreeg een allesuurkap boven mijn wieg.

Oh, had ik mijn waterpokken. Ik moest voor keuring met de landmacht. De generaal die klunderde, hij zei, dit is een pracht. Want ja, zandhaas minder dan morgen niet meer. Hij zei, we hebben maar een rechte zandhaas. En ik durf niet hier naar de grens toe. Nou, hij zei, door die jongen leggen, want hij minder dan veel uur neer. En dan de oude vijanden rondom. Nou, die weten van zeker, die zal in Nederland nooit hier binnenvallen. En hij zei, jongen, straks in Nederland rustig slapen. Laat die tanks maar tussen blijven. Wij hebben een ander geheim wapen. Nee!

had ik mijn water pakken. Ik trof een meid en spetter van een ding. Ik dacht dat het verhaal was een stoele happening. Maar ja, ik trof er ergens. Zijn we droes maar voor de kost. Ik zei, is haar loop of niet, maar ik ben een kanariefokker. En die kanaries van mij, die dingen die fokken er zo vreemd in om. Ik heb bijvoorbeeld 10 kanaries en er zijn 3 bij, die hebben een lange poot. De ene die heeft een oog. Die heeft er boven op zijn rug zitten. En er is ook nog hierbij. Die heeft een slagdeel. En die staat boven op zijn hasses. Maar die staat geen avond over zelfs een kanarie, hoor. Maar ze zijn er gewoon op helemaal niks van. Ik zei, ga maar met haar huis als ze zelfs niet. Dus zij gaat met haar huis. Ik zei, dan moet ik wel even heel stil op hop in zoeken. Maar die kanaries liggen te slaan. Dus ik neem die schoenen uit. Maar die meid die schreef zich dood en springt in één keer. Dat was de ruut.

Oh, had ik mijn waterpak. Maar ik ken er nog met leven, iets dat ik eerst moeilijk kon. Ik heb een contract met een keesfabriek uit Borgon. En eigenlijk heb ik mijzelf overwonnen. Van mijn zwitzakken trek ik bouillon.

0: Ik eet er een lekkere van.
1: Wat zeg je?
2: Rustig.
1: Rijstje.

0: Hoi.
1: Hoe snel ben je? Oh, eerst in Fries. Nee, in Fries gewoon staat hier. En dat is van Bouke en Gretje. Ik denk niet dat het die Bouke is die...
0: Nee, dat geloof ik ook niet.
1: Die Bouke die Elvis imitator. Nee, die zal het niet zijn. Nee, Bouke en Gretje. En daarvoor hadden we Doe de Breker. En Zwitsokker, een beetje een spaatje.
0: Ja.
1: Maar hij zit nog een klein beetje opgedragen en die wil jij toch niet draaien. Ik wil.
0: Zo is dat.
1: Dat doen wij gewoon.
0: Wij draaien alles.
1: Maar ik begrijp nou dat Doe de Breker niet zo oud geworden dit is. Als die boel je optrekt van je Zwitsokker.
0: Ja.
1: Nou, maar ik denk...
0: Het koude rillingen, hè?
1: En Zimmer in Friesland. Dat is wel een leuk ding natuurlijk van René Zoethout. Ja, want het is zomer. Ook in Friesland.
0: Zou je denken?
1: We kunnen even op elkaar. Laat maar zitten. Gaan we niet doen. We gaan naar het volgende. Waar is dat ding? Weg is die, hoor.
0: Oh, jeetje.
1: Oh, hier.
0: Hij is onderweg.
2: Frevo Verzoekplaat.
1: Want we hebben er weer een vanuit de receptie, hè? Natuurlijk. Ja. En die vroeg een kerstplaatje.
0: Nou, dat is geen probleem.
1: En die mogen wij zelf invullen.
0: Ja.
1: Dus dan wordt het deze. Chris Ria, hij is onderweg. Want hij moet uit het puntje van Zuid-Amerika komen. Naar Canada. Driving home for Christmas.

0: Gewoon het rijden hoor.
1: Ja, kan ons het schelen.
0: Zo is dat.
1: Ja, kan gewoon door. Chris Bauer was het.
2: Ja.
1: Familie van.
2: Ja, ja. Ja, zeker.
1: Hè?
2: En Nederland kent Chris als de zoon van de populaire volkszanger Frans Bauer. Door zijn vader, die tevens zijn grootste inspiratiebron is, hoe kan het ook anders, speelt muziek al vanaf jongs af aan een grote rol in zijn Chris-leven.
1: Nou, gek hè?
2: In 2024, nee, is niet gek. In 2024 brengt hij zijn debuutsingle Vlinders uit. Zijn vader Frans is zo trots op deze mijlpaal dat hij hem uitgenodigd als gastartiest in Frans Bauer live in Ahoy. En na deze single volgt in 2025 ook nog La La Londen. Nou, hoe heet het liedje? Dat hebben we net gehoord. En een dag niet gelachen. Is?
0: Een dag niet geleefd. Nou.
2: En wat doen we?
0: Elke
2: lach ons.
0: Lach ons het Lazarus hier nou.
1: Het Lazarus Noël. Hey, hoe heet dat liedje dus van Chris Bauer? Daarvoor hadden we Après Toi in een drietalige uitvoering van Vicky Leanderos voor de laatste keer. Want nou is het nog genoeg geweest. Chris Ria als verzoekje uit de, van de receptie. En Driving Home for Christmas. Die wilde gewoon een kerstplaatje horen.
2: Okay.
1: Omdat het dan een beetje warm is. En als je dan een kerstplaatje draait voor winterplaatje.
2: Wordt het
1: dan
2: een stuk koeler.
1: Dan krijg je het gelijk ineens een stuk koeler.
0: En uiteindelijk rijdt hij natuurlijk al vanaf augustus naar Canada. Met het idee van Driving Home for Christmas.
1: Ja, want het is een end hoor.
0: Dat bedoel ik.
1: Met alle tussenpauzes en zo. Ja,
2: nou, dus je maar een pauze het is juni.
1: Ja.
2: Ja, maar ja, nu, hij is iets vroeger van huis gegaan.
1: Ja, zijn auto die is niet gaat niet zo snel.
0: Auto. Zo'n trapauto voor de Flintstones.
1: Zo'n trapauto.
2: Ja, ja.
1: Voor zo'n 45 kilometer carrière.
0: Dat kan ook.
2: Nou, zit hij wel overdekt?
1: Sure. Dat wel. Hey, het ding is ook afgelopen. Nou, weer, plaatjes een
0: gaan
1: beetje.
0: Weer muziek
1: en we gaan dit doen.
3: Flevo Verzoekplaat.
1: We kregen weer een verzoekje van Harriet en die wilde horen Hozier met Take Me to the Church.

0: Ja, wat knapt de mensen daarvan op? Je wordt er veel te dik van. Van koffie.
1: Van koffie? Ja.
0: Ja, dat zeg ze. Dat ja,
2: toen,
0: ze.
2: Toen wel.
1: Ja, maar dat komt omdat er ook altijd bij gegeten werd.
0: Ja. En de melk erin, ja, en suiker erin.
2: Dat heeft ze heel subtiel weggelaten.
0: Rita Corrito, verzoek van Thea. En koffie, lekker bakje koffie.
2: Is de hele leven lang achtervolgd, hè, door dit lied.
1: Ja,
0: ja, dat moet wel.
2: Ja, dat kan niet anders natuurlijk.
0: Ja, dat is ook zo. En daarvoor Suspicious Minds in de uitvoering van Cactus Remix. Of een remix van Cactus. Waar Jan vreselijk van over zijn nek ging. Elvis Presley.
1: Ik blijf je zeggen, ze moeten van de nummers van Elvis Presley afblijven.
0: Nou, dat vind ik wel. Ja. Ik vind dit wel een lekker ding. Het klinkt wel lekker.
1: Nou.
0: En Elvis ook. Het is net of het nieuw is.
1: Ja, no. Hoor. Net of ze het orkest weggestuurd hebben.
0: Ja, die hebben ze naar huis gestuurd.
1: Sorry,
0: dat hebben ze met het Royal Philharmonic Orchestra ook gedaan. Hebben ze er ook een ander orkest achter gezet. Ook drie keer niks. Take Me to the Church van Hozier. Dat was het verzoekje van Harriet. Dus dan hebben we dat ook weer.
1: Het enige wat ik leuk vond was koffie. Lekker bakje koffie.
0: Ja, oké. Okay. Heel fijn. We gaan even naar het nieuws van 11 uur. Aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte van Wij Wachten op de Dokter. Dus ik zou zeggen tot zo.
2: Tot later.
1: Tot straks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen. Dit is het nieuws. Het aantal plofkraken in Nederland stijgt sterk. Waar in heel 2025 4 incidenten werden geregistreerd, zijn er begin juni al 19. De politie noemt de ontwikkeling in de Telegraaf zorgwekkend. Aanvankelijk vooral in de Randstad komen plofkraken nu landelijk voor. Explosieven veroorzaken grote schade aan automaten, panden en woningen. De Britse acteur Anthony Head is op 72-jarige leeftijd overleden aan complicaties van een longontsteking. Zijn dochters maakten bekend dat hij vredig stierf, omringd door familie. Het was wereldwijd bekend als Rupert Giles, de mentor van Buffy Summers in de tv-serie Buffy the Vampire Slayer. Volgens VMBO en praktijkonderwijsscholen schiet het beleid van kansrijk adviseren zijn doel voorbij. Volgens nu.nl krijgen leerlingen bij twijfel vaker een hoger schooladvies, maar velen kunnen dat niveau niet vasthouden. Dit leidt tot teleurstelling, schoolwisselingen en extra druk op scholen. Voor leerlingen voelt een overstap vaak ook als persoonlijk falen. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Gerson zijn 5 mensen omgekomen. Een man stierf door een droneaanval en een vrouw kwam om bij een aanval op een tankstation, waarbij ook 7 gewonden vielen. Daarnaast werden 3 lichamen gevonden na eerdere beschietingen. Rusland en Oekraïne voerden deze week wederzijdse aanvallen uit. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt. Daarna volgt een gebied met regen wat naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.

0: luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Nou, we weten het, hè?
2: Ja, maar uiteindelijk voel ik het best wel klinken voor die tijd.
1: 1939.
2: Dat bedoel ik.
1: Dat was voor het eerst toen op de plaat gezet. Een 78 toerenplaat. Zo'n ding die je ook nog kon breken, die je kapot kon gooien en zo. Dat is ook daarop door, hè?
2: Ja?
1: Ja, en ik moest hem constant bijslingeren, want... Nou, ding natuurlijk. Abby Mitchell was dat met haar uitvoering. Eerste uitvoering, origineel dus, van Summertime. Uit Porky & Bess.
2: Geschreven door Gershwin.
1: Gershwin, ja.
2: Ja.
1: En het origineel wordt toebedeeld aan Ella Fitzgerald, maar dat is dus absoluut niet waar.
2: Nou, fijn. Hoe komt het dan in de wereld, hè?
1: Nou, omdat die als eerste er eigenlijk een grote hit mee had. Samen met Louis Armstrong.
2: Oké. Okay.
1: En daarna zijn er nog een heleboel andere gekomen. En daar gaan we de komende zomer van genieten.
2: Zo is dat.
1: Althans, eentje maar, hè. Per uitzending. In het eerste uur. In de tweede uur.
2: Want daar zijn we nu in beland, ja. Uiteindelijk.
1: Jan van Heunen.
2: Peter Bakker.
3: Joop Veeniga.
2: En met z'n drieën zijn we weer bij u.
3: Ja. Het trio is compleet.
2: 12 uur nog. En we gaan nog een gezellige uitzending verder van maken, toch?
1: Ja, zeker. Tot 12 uur ieder geval. En we zijn toegekomen aan het... Waar is de muis? Hier is de muis. Aan het volgende item.
4: 3 dan 1. Met deze keer Rod Stewart.
2: Ja.
1: En daar gaan we straks wat over vertellen.
2: Ja. Heel fijn.

0: Ja, Rod Stewart er voet uit op het ogenblik natuurlijk, hè? Met dit soort nummers. En we begonnen natuurlijk met het nummer Maggie May. Eigenlijk zijn allereerste grote hit. Samen met The Faces. En daarna hadden we Crazy About Her. En weet je eigenlijk door wie hij ontdekt is?
1: Nee, maar dat ga je me vast vertellen.
0: Dat ga ik jou vertellen. En je hebt al meteen ook opgezocht, want ik had het al een keer tegen je gezegd.
1: ik wist het ook. Het is radio, hè?
0: Het is radio, ja. We doen het alsof. Nee, hij is eigenlijk ontdekt door Long John Baldry. Hij heeft een tijdje in Parijs gewoond. Daar heeft hij aan lage wal geraakt. En toen is hij teruggekomen in Engeland. En daar is hij op stations gaan zitten met een gitaartje en een beetje gaan zingen. En Long John Baldry moest met de trein mee. En die zou hem daar zitten. En die dacht van, hé, dat klinkt best wel goed wat hij doet, die jonge man. En zodoende is het begonnen met onze grote vriend Rod. En jij gaat nu draaien voor John Long John Baldry.
1: Walk me out in the morning dew. Heerlijk.
0: Heel
1: plaat.
0: Fijn.
1: Met die donkere stem van die man. Lange intro ook.
0: Ook heel lang.
1: Gaan we niet vol praten.
0: Volgens mij heb je op het station op de achter de piano gezeten.
1: Ja. Zo valse. Ja, natuurlijk.
0: Ja. Nou, je kunt ook meteen zeggen dat je het niet leuk vindt.
1: Ik heb gewoon zenuwachtige vingertjes, hè.
0: Ja, ik moet ook een piano spelen, ja. Jammer.
1: Ik moest ook piano spelen. Dat ging hem even niet worden, nee. Ja. Oké, nou, in de herkansing natuurlijk, maar...
0: Long John Baldry.
1: Ik denk
0: en weet je waarom je die naam hebt gekregen?
1: Omdat hij groot is.
0: Middels 2 meter, inderdaad.
1: Ja, het is vast geen dreumers van al 1,63 meter.
0: Nee.
1: Dat zou vervelend zijn.
0: Zo is dat.
1: Maar het is een heerlijk nummer. The Morning Dew, oftewel Walk Me Out in the Morning Dew.

0: Ja.
1: Ja.
0: Zo.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Nou, dat zeggen we dan ook. Hè. Good morning. Van David Garrel. En zijn orkest. En daarvoor op verzoek van Enian.
0: Ja. En eigenlijk, want ik zit nu te kijken. Hij komt in de Evergreen Top 1000 niet meer voor.
1: Nee?
0: Hij komt ook in de Radio 2 Top 2000 niet meer voor.
1: Nee.
0: Dan denk ik van, nou, dit kan toch niet waar zijn.
1: In één keer is hij weg.
0: Bij de Top 2000 is hij in 2021 voor het laatst gedraaid. En in de Evergreen was hij 2023 voor het laatst.
1: Terwijl dat ding altijd in die top 10 gestaan heeft.
0: Dat is ongelooflijk, toch?
1: Zijn al die mensen... Nee, dat moet ik niet hardop roepen.
0: Nee, dat mag je niet hardop roepen. Maar we moeten gewoon zorgen dat het weer in de Top 2000 komt.
1: Ja, dat hoort er gewoon
0: dat
1: in.
0: Dat hoort er gewoon in?
1: Dat hoort er gewoon in de hoogste regionen.
0: Ja.
1: Maar ja... Het verandert allemaal, hè? Natuurlijk.
0: Ja, maar wat niet verandert is bijvoorbeeld Bohemian Rhapsody. Dat blijft altijd wel.
1: Ja, op een of andere manier blijft dat bovenin hangen.
0: Maar goed, dat even terzijde.
1: Het is niet anders.
0: Nee.
1: We hebben weer een...
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Een renger.
0: Ja.
1: En een hele mooie.
0: Zeker weten. Dick.
1: Goodbye, A Yellow Brick Road. Had ik al gezegd dat het een Elton John was?
0: Dat heb je nu gezegd.
1: Heb ik nu gezegd, hè?
0: Ja.

0: Ja, prachtig.
1: Ja, mooi hè?
0: Ja.
1: Ja.
2: Dreams van Fleetwood Mac.
1: Heerlijk.
2: En daarvoor hadden we heel veel bedankt. Happy en happy.
1: Nou.
2: En daarvoor hadden we...
1: Goodbye Yellow Brick Road van Elton John.
2: Een verzoek van Renger. Doorringer, inderdaad. Ja. En ik moet nog even rectificeren. Want ja, ik heb natuurlijk gezegd dat Child in Time niet meer in de top 2000 staat. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Hè. Hij is, dat is gewoon niet bijgewerkt. In ieder geval, de Evergreen Top 1000 is niet bijgewerkt. Want die maakt er 2023. Maar ook Joe's Top 2000 is niet aangevuld. En in de NPO Radio 2's Top 2000, daar staat hij gewoon nog op nummertje 24 in 2025. Dus bij deze even gerectificeerd.
1: Ja.
2: Ja, kan kon ik me ook al niet voorstellen.
1: Nee, dat was inderdaad een beetje vreemd dat hij er niet in zou staan. We hebben nog een...
3: Flevo verzoekplaat.
1: Binnengekregen.
2: Oh.
1: Ja, van Jonna.
2: Nou, leuk.
1: En die wilde horen van Diana Ross. Maar dan zoek je eigenlijk een beeld natuurlijk als je Diana Ross zoekt.
2: Ja.
1: En A Brand New Day. Want ze doet het niet alleen.
2: Nee, ze doet het met de Whistars.
1: Met de Whistars. hier is die. Speciaal voor jou, Jonna.

Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt. My mommy rocked me in the cradle. In them home cotton fields at home. It was down in Louisiana, not a mile from Texarkana.

0: er zijn nog kort. Die skiffelplaatjes.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja, die zijn...
1: Want we hebben heel veel langer gedraaid al.
0: Gelukkig wel. Je vond hem dus niet mooi.
1: Jawel hoor.
0: Chess McDivitt, Skiffle Group en The Cotton Zang. En daar zijn ook heel veel uitvoeringen van.
1: Ongetwijfeld.
0: Nee? Ja.
1: Ja.
0: Creedence Clearwater Revival heeft het ook gedaan.
1: Ja.
0: En The Beach Boys hebben het ook gedaan.
1: Ook nog.
0: Ja, nou en verder. Maar dat maakt ook allemaal niet uit. In ieder geval was dit een leuke skiffle-uitvoering. Daarvoor Summer in the City van Love and Spoonful. Want het is nog steeds een beetje zomer in de stad.
1: Ja.
0: En A Brand New Day van The Wistars op verzoek van Jona.
1: Ja. En als u nu denkt, ik hoor Joop Venninga niet meer. Dat kan wel kloppen. He has left the building.
0: Ja. Dat hadden we nog even moeten zeggen natuurlijk. Ja, die is met stille trom vertrokken. Hij is volgende week is hij er gewoon.
1: Ja, ja, ja.
0: Hij moest er ook weer.
1: Hij moest er ook gewoon weer. Maar als u nu denkt van, hij is opeens verschoenen. Nou ja, hij is wel verschoenen, ja.
0: Eigenlijk. Hij is verschoenen. Ja. Hé, hey, maar we hebben nog één plaatje te gaan. En dat is iets wat je de komende dagen al nodig hebt. Een umbrella. In de uitvoering van de Baseballs.
1: Ja, want het gaat regenen, hè?
0: Ja, dat zeg ik.
1: Oh, jeetje.
0: En als je naar de raling luistert, kan het wel eens regenen.
1: Nou.

0: De rock'n'roll uitvoering van Umbrella. En het origineel is van Rihanna natuurlijk. Hè?
1: Ik zie Bressel weer op de dansvloer in. Jive. Jive, prachtig. Ja. Heerlijk.
0: Het was de laatste vocale.
1: Ja, het is weer zover.
0: Zit er weer op.
1: Ja.
0: Het is weer klaar.
1: Ja.
0: We hebben het weer graag voor u gedaan.
1: Ja, zeker.
0: U even gezelschap te houden terwijl u wacht op de dokter. En sommigen hebben niet gewacht op de dokter. Maar dat maakt ook niet uit.
1: Ik ga straks nog even wachten op de dokter. Dat was wel de tandarts, maar...
0: Ah, oké. Nou, sterkte.
1: Ja, dat gaat wel lukken.
0: Ik zou zeggen, lekker blijven luisteren naar de Flevolandse Omroep. Maakte vandaag, dankzij Vondert, alles een mooie dag van. En dat zei ik dus al, lekker blijven luisteren. Want er zijn nog een heleboel andere leuke dingen.
1: Nou, daarom.
0: En wij zijn er gewoon donderdagavond weer. En jij bent er woensdagochtend weer, samen met Joop.
1: Jeetje. Nog zoveel te doen.
0: Heel veel te doen. Tot de volgende keer.
1: En dan gaan we binnenkort op vakantie, hè?
0: Ook dat nog.
1: Niet vergeten.
0: Ja, ook dat nog.
1: Kijk, dat bedoel ik.
0: Tot de volgende keer.
1: Hey, tot de volgende keer.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
4: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen. Dit is het nieuws.
5: De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft rapper J uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum en het Namenmonument. Marcouch hoopt dat J daarmee een krachtig signaal tegen antisemitisme afgeeft. De artiest, die voor concerten in Arnhem is, heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd. Een surfer is gisteren overleden nadat hij in het water bij de Brouwersdam in Oud-Dorp werd gevonden. Ondanks reanimatie kon zijn leven niet worden gered. Een dag eerder kwam ook een kitesurfer om het leven in Rokanje, nadat hij door harde wind de duinen in werd geblazen en zwaar ten val kwam. Het aantal plofkraken in Nederland stijgt sterk. Waar in heel 2025 4 incidenten werden geregistreerd, zijn er begin juni al 19. De politie noemt de ontwikkeling in de Telegraaf zorgwekkend. Aanvankelijk vooral in de Randstad komen plofkraken nu landelijk voor. Explosieven veroorzaken grote schade aan automaten, panden en woningen. De Britse acteur Anthony Head is op 72-jarige leeftijd overleden aan complicaties van een longontsteking. Zijn dochters maakten bekend dat hij vredig stierf, omringd door familie. Head was wereldwijd bekend als Rupert Giles, de mentor van Buffy Summers in de tv-serie Buffy the Vampire Slayer. En dan het weer. Vanuit het zuidwesten wordt het bewolkt en gaat het in de loop van de middag in de zuidwestelijke helft regenen. In het noordoosten kan er plaatselijk een enkele bui ontstaan. Het wordt maximaal 18 graden in het westen tot plaatselijk 21 in het oosten. En tot zover het nieuws. Flevo.

Körbe dacht ik een schooier ben. Ze zeggen ik drink en ik verdraag. Ze zeggen dat ik geen liefde ken. Alleen mijn geliefde voor het klaar. Ze zeggen een schooier die kan geen verdriet. Ze zeggen, ze zeggen.

Se j'aime un bas, tu ne l'éloignes pas. Marga, mi a hard is the goal. Se j'aime un dat jij met je geld je diep ongelukkig gevoel. Ze zeggen, je zoekt nu je troost in de wijn. Nou,

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevopsychomroep.nl.

Niet zoals hier waar menig uitgescheten kaden hier met een wezenloos gijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze

0: terug naar het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Oekraïnse leger zegt zogenaamde vuurcontrole te hebben over de luchthaven van Donetsk, ruim 50 kilometer achter het front in bezet gebied. Dat betekent dat Russische troepen het vliegveld niet meer veilig kunnen gebruiken als logistiek steunpunt en lanceerplaats voor drones. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer aanvallen uit op bevoorradingslijnen en ook brandstofdepots. Verschillende Amerikaanse staten bereiden een rechtszaak voor om de overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance te blokkeren. De deal van $110 miljard zou volgens de staten de concurrentie in de entertainmentsector kunnen schaden. Californië leidt het onderzoek. Critici vrezen minder concurrentie en banenverlies. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft rapper J uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum en het Namenmonument. Marcouch hoopt dat J daarmee een krachtig signaal tegen antisemitisme afgeeft. De artiest die voor concerten in Arnhem is, heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd. En het aantal plofkraken in Nederland stijgt sterk. Maar in heel 2025 4 incidenten werden geregistreerd, zijn er begin juni al 19. De politie noemt de ontwikkeling in de Telegraaf zorgwekkend. Eerder kwamen plofkraken vooral in de Randstad voor, maar nu ook landelijk. De gebruikte explosieven veroorzaken grote schade aan automaten, bedrijfspanden en woningen. Het weer dan bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen. Morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. De muziek helpt.

0: Dit is een Flevo-Ziek omroep op de Flevo Gastvrije.
1: Dat zet, we komen voor de haagpartie. Nee hoor, we vinden het aardig wel.

0: een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Reddingswerkers hebben de zoektocht naar twee vermisten in een ondergelopen grottencomplex in Laos na ruim 2 weken beëindigd. De twee raakten samen met 5 anderen ingesloten tijdens het zoeken naar goud. 5 dorpelingen werden vorige week levend gevonden. Volgens de leiding van de reddingsactie is verder zoeken in de grot te gevaarlijk geworden. Supporters die WK-wedstrijden bezoeken mogen toch water meenemen naar het stadion. Het gaat dan om een nog afgesloten plastic wegwerpwaterfles. Herbruikbare flessen blijven verboden vanwege veiligheidsrisico's. Na eerdere onduidelijkheid benadrukt de FIFA dat er ook waterpunten, vernevelingsinstallaties en koeltenten beschikbaar zijn om bezoekers tegen de hitte te beschermen. Controle te hebben over de luchthaven van Donetsk, ruim 50 kilometer achter het front in bezet gebied. Dat betekent dat Russische troepen het vliegveld niet meer veilig kunnen gebruiken als logistiek steunpunt en lanceerplaats voor drones. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer aanvallen uit op bevoorradingslijnen en ook brandstofdepots. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft rapper J uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum en het Namenmonument. Marcouch hoopt dat J daarmee een krachtig signaal tegen antisemitisme afgeeft. De artiest die voor concerten in Arnhem is, heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen, morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo.

u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie ziet in de Amsterdamse binnenstad steeds vaker incidenten met mensen die volgens haar weinig perspectief meer hebben. Dat meldt het ANP. Het gaat onder meer om dakloze arbeidsmigranten, mensen met verslavingsproblemen en asielzoekers. Volgens de politie leidt dat vaker tot overlast, winkeldiefstal, bedreigingen en geweld. De politie pleit voor een landelijke aanpak van deze maatschappelijke problemen. Paus Leo is aangekomen in Spanje voor een bezoek van bijna een week. Het is het eerste pausbezoek aan het land sinds 2010. In Madrid ontmoet hij koning Felipe en koningin Letizia. Maandag spreekt hij het parlement toe. De paus gaat ook naar Catalonië en de Canarische eilanden. Daar vraagt hij aandacht voor migratie. In Barcelona opent hij de hoogste toren van de Sagrada Familia. Twee vermisten in een ondergelopen grottencomplex in Laos na ruim 2 weken beëindigd. De twee raakten samen met 5 anderen ingesloten tijdens het zoeken naar goud. 5 dorpelingen werden vorige week levend gevonden. Volgens de leiding van de reddingsactie is verder zoeken in de grot te gevaarlijk geworden. Het Oekraïnse leger zegt zogenaamde vuurcontrole te hebben over de luchthaven van Donetsk, ruim 50 kilometer achter het front in bezet gebied. Dat betekent dat Russische troepen het vliegveld niet meer veilig kunnen gebruiken als logistiek steunpunt en lanceerplaats voor drones. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer aanvallen uit op bevoorradingslijnen en ook brandstofdepots. Het is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen, morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur. Help, er zit een olifant in de tram. Met Jan van Eunen en Peter Bakker.
1: Je luistert naar...
2: De

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De WHO meldt bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika, vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld en in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. De meerderheid van de leden van de ChristenUnie heeft op een congres in Harderwijk de strenge asielkoers van de Tweede Kamerfractie gesteund. Toch is er verdeeldheid binnen de partij over die koerswijziging. Een motie om steun in te trekken werd verworpen. Oud-partijleider Leen van Dijken riep op trouw te blijven aan de kernwaarden en kreeg daarvoor brede steun. De politie ziet in de Amsterdamse binnenstad steeds vaker incidenten met mensen die volgens haar weinig perspectief meer hebben, dat meldt het ANP. Het gaat onder meer om dakloze arbeidsmigranten, mensen met verslavingsproblemen en asielzoekers. Volgens de politie leidt dat vaker tot overlast, winkeldiefstal, bedreigingen en geweld. De politie pleit voor een landelijke aanpak van deze maatschappelijke problemen. Reddingswerkers hebben de zoektocht naar twee vermisten in een ondergelopen grottencomplex in Laos na ruim 2 weken beëindigd. De twee raakten samen met 5 anderen ingesloten tijdens het zoeken naar goud. 5 dorpelingen werden vorige week levend gevonden. Volgens de leiding van de reddingsactie is verder zoeken in de grot te gevaarlijk geworden. Het weer is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen, morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws. Flevo.

0: woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.fleuzieke omroep.nl.

0: wel eens lang.
1: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9. Dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

Maar die heid in de lucht en kruip niet in een kooi en durf te leven. Je kop in de hoogte, je neus in de wind en lach van je laar voor andere zin. Een hart vol van warm.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Chipmachinefabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd voor een besloten technologie-evenement waar hij virtueel zal spreken over AI, robotica, ruimtevaart en chipproductie. De uitnodiging leidt intern tot kritiek, waarbij sommige medewerkers een boycot overwegen vanwege zijn politieke standpunten. ASML benadrukt dat het evenement draait om kennisdeling binnen de halfgeleiderindustrie. Bij een explosie bij een frietkraam van het Leger des Heils aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens het opstarten van de kraam, mogelijk door gasophoping. Na de explosie ontstond een kleine brand die snel werd geblust. De omgeving werd afgezet en de oorzaak wordt nog onderzocht. De WHO meldt bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika, vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld en in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant, waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. De politie ziet in de Amsterdamse binnenstad steeds vaker incidenten met mensen die volgens haar weinig perspectief meer hebben, dat meldt het ANP. Het gaat onder meer om dakloze arbeidsmigranten, mensen met verslavingsproblemen en asielzoekers. Volgens de politie leidt dat vaker tot overlast, winkeldiefstal, bedreigingen en geweld. De politie pleit voor een landelijke aanpak van deze maatschappelijke problemen. Het weer dan, bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen, morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur. Help, er zit een olifant in de tram. Met Jan van Eunen en Peter Bakker.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevozieke Omroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevozieke Omroep.

baby verteld hoe de voorzanger Adalche Miloijne daar zong. Met Chanukah gingen de kaarsjes weer aan.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De stroomvoorziening van de kerncentrale van Zaporizhia is hersteld nadat eerder een belangrijke hoogspanningslijn was uitgevallen. De centrale draaide tijdelijk op een reserveverbinding. Hoewel de centrale geen stroom produceert, is externe elektriciteit nodig om de reactoren veilig te kunnen koelen. De centrale staat sinds 2022 onder Russische controle. Bij de westkust van Australië is een 35-jarige speervisser dodelijk aangevallen door een haai nabij Michaelmas Island. Het is de derde dodelijke aanval in 3 weken tijd in het land. Hulpdiensten haalden de man nog uit het water, maar hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens autoriteiten gaat het vermoedelijk om een grote haai van circa 4,5 meter. Chipmachinefabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd voor een besloten technologie-evenement waar hij virtueel zal spreken over AI, robotica, ruimtevaart en chipproductie. De uitnodiging leidt intern tot kritiek waarbij sommige medewerkers een boycot overwegen vanwege zijn politieke standpunten. ASML benadrukt dat het evenement draait om kennisdeling binnen de halfgeleiderindustrie. De WHO meldt bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika, vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld en in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. Matig een bui, de wind wordt zuidwestelijk, aan de westkust vrij krachtig tot hard. Vannacht daalt het kwik naar 11 tot 15 graden. Morgen buien, maar ook af en toe zon en 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: Muziekomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevomuziekomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur. Help, er zit een olifant in de tram. Met Jan van Eunen en Peter Bakker.
1: Flevozieke Omroep.

at the bottom of the ocean, under the water.

0: nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Door een landelijke storing kan de Koninklijke Marechaussee zaterdag geen noodpaspoorten verstrekken aan reizigers. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De Marechaussee adviseert mensen niet naar de uitgiftelocaties te reizen, waaronder Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Maastricht en de veerboothaven van IJmuiden. Dua Lipa en Callum Turner vieren dit weekend een driedaags huwelijksfeest in Palermo. Voor het evenement zijn delen van de stad afgesloten, wat leidt tot protesten van inwoners. Zij keren zich tegen de tijdelijke privatisering van openbare ruimte tijdens de festiviteiten. Het feestje mag wat kosten, volgens Britse media zo'n 1,5 miljoen euro. De stroomvoorziening van de kerncentrale van Zaporizhzhia is hersteld nadat eerder een belangrijke hoogspanningslijn was uitgevallen. De centrale draaide tijdelijk op een reserveverbinding. Hoewel de centrale geen stroom produceert, is externe elektriciteit nodig om de reactoren veilig te kunnen koelen. De centrale staat sinds 2022 onder Russische controle. Bij de westkust van Australië is een 35-jarige speervisser dodelijk aangevallen door een haai nabij Michaelmas Island. Het is de derde dodelijke aanval in 3 weken tijd in het land. Hulpdiensten haalden de man nog uit het water, maar hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens autoriteiten gaat het vermoedelijk om een grote haai van ongeveer 4,5 meter. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Zieke Omroep.

Als het zonnetje weer schijnt en de kou loopt op zijn eind, krijg je het heerlijke gevoel alsof de crisis ook verdwijnt. Alles trekt naar bos en zee, want daar is het weer oké.

Beleerde zo'n mahoniehouten huid. Maar als je boter op je hoofd hebt, blijkt er dan maar liever uit. Wil je niet opstaan, blijf je maar liggen, moet je maar weten wat er van komt. Ja, ja, ja. La la la la la la la. Die heerlijke zon. Ik ken mensen rijp en groen, die zijn arm met een miljoen, die niet weten wat ze met de gouden tientjes moeten doen. Als ze klagen aan mijn kop, maak geen rent, ik heb een strop, geef ik ze als enig antwoord met de boodschap, hoepel op. Zoek de zon op, dat is wel fijn, want een beetje zon.

0: 呀呀呀，
1: 啦啦啦啦啦啦啦啦，
2: 嘿，die heerlijke zon.
1: Ik heb een allerbeste vriend die de zon innig bemint, maar zich opwindt als een kind als je de zon niet prachtig vindt. Schaduw brengt er van de wijs, zon zegt hij tot elke prijs. Daarom zingt hij in het gasthuis met zijn hoofd tussen het ijs. Zoek de zon op, dat is wel fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel aardig zon, maar hon, je houdt de huid. Maar als je boterop

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Kanaal 40, de Flevo Zieke Omroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur. Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Bij Gelderdoom in Arnhem is een protest tegen de komst van rapper J, die vanavond optreedt in het stadion. In een speciaal ingericht demonstratievak bij ingang Noord worden banners getoond met waarschuwingen. Het protest komt van Centrum Informatie en Documentatie Israël. De politie en ME zijn bij het stadion aanwezig. In Brussel Centraal is de politie in grote getale aanwezig na nieuwe oproepen tot betogingen op social media. Eerder gingen jongeren de straat op uit protest tegen hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daarbij kwam het tot ongeregeldheden met onder meer brandstichting en projectielen richting de politie. Ongeveer 20 mensen werden aangehouden. Door een landelijke storing kan de Koninklijke Marechaussee zaterdag geen noodpaspoorten verstrekken naar reizigers. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De Marechaussee adviseert mensen niet naar uitgiftelocaties te reizen, waaronder Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Maastricht en de veerboothaven van IJmuiden. Dua Lipa en Callum Turner vieren dit weekend een driedaagse huwelijksfeest in Palermo. Voor het evenement zijn delen van de stad afgesloten, wat leidt tot protesten van inwoners. Ze keren zich tegen de tijdelijke privatisering van openbare ruimte tijdens de festiviteiten. Het feestje mag wat kosten, volgens Britse media zo'n 1,5 miljoen euro. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.
1: Is dit de Flevo Ziekenomroep met Er zit een olifant in de tram.

0: De opkikker van de maand.
1: Wat gaan we doen?
2: Manhattan.
1: Manhattan?
2: Van Lawrence Hart en Richard Rodgers.

0: huis in de verte?
1: Tussen al die andere huizen.
0: Nou ja, die denk je dan weg. Die denk je dan weg.
1: Ze hebben hier ook zulke mooie telefooncellen.
0: Prachtig telefooncellen.

0: Hallo allemaal, wat fijn dat je bent afgestemd op Flevo Ziekenomroep. Dit is Help, er zit een olifant in de tram. En wat fijn dat u bent ingestapt in onze muzikale tram om vanavond weer een muzikale tijdreis te maken door het, door wat? Door het ziekenhuis of zo?
1: 100 jaar heet.
0: Sorry?
1: 100 jaren.
0: 100 jaar, ja, dat gaan we inderdaad doen. We gaan beginnen in het jaar 1923 en we eindigen in het jaar 2026. Dus 100 jaar aan hits gaan we doen. En dat doen we in de jaren 20, wat ik net al zei. Met in 1923 het nummertje Weet je nog wel oudje van Louis Davids.
2: Help, er zit een olifant in de tram. Presenteert 100 jaar hitparade. Met hits van elk decennium.
3: Van de jaren 20 van de vorige eeuw.
4: Yeah, we have an old banana.
2: Tot de 20's van deze eeuw.
3: De jaren 20.
5: De geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum.

Er is nog één kiek bijgekomen, weet je nog wel, oudje? Die kiek van het grafje die jij van me kreeg, de rest van het oude.

Als het zonnetje weer schijnt en de kou loopt op zijn eind, krijg je het heerlijke gevoel alsof de crisis ook verdwijnt. Alles trekt naar bos en zee.

geleerde zoon, Mahoney houdt de huid. Maar als je boter op je hoofd hebt, blijft er dan maar liever uit. Wil je niet opstaan, blijf je maar liggen, moet je maar weten wat er van komt. Ja, ja, ja. La la la la la la la la. Die heerlijke zon. Ik ken mensen rijp en groen, die zijn arm met een miljoen. Die niet weten wat ze met de gouden tientjes moeten doen. Als ze klagen aan mijn kop, ik maak geen rente, ik heb een strop. Geef ik ze als enig antwoord met de boodschap, hoepel op. Zoek de zon op, dat is wel fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel aardig zo'n Mahoney houten huid. Maar als je boter op je hoofd hebt, blijft er dan maar liever uit. Ja, ja, ja. La, la, la, la, la, la, la, la. He, die heerlijke zon. Ik heb een allerbeste vriend, die de zon innig bemint. Maar zich opwindt als een kind, als je de zon niet prachtig vindt. Schaduw brengt er van de wijs, zon zegt hij tot elke prijs. Daarom zingt hij in het gasthuis met zijn hoofd tussen het ijs. Zoek de zon op, dat is wel fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel aardig zo'n Mahoney houten huid.

0: zoek de zon op. Ja,
1: nou.
0: Zoek de zon op.
1: Nou, hoeven we daar niet te zoeken, want die is volop aan het schijnen geweest vandaag weer. Het was wel lekker weer, hè, Peter?
2: Ja, dat was zeker lekker weer. Het is, hij schijnt nog steeds hier naar binnen.
1: Ja, het schijnt nog steeds, inderdaad.
2: Het is ook lekker warm.
1: Ja. En Lou Bendy dus, die zong erover in 1936. En dan gaan we verder met Joseph Matthews Wingy Manone. Hij was een Amerikaanse jazzmuzikant, deed zang en trompet en was orkestleider van de Italiaanse afkomst. Manone, die verloor op 10-jarige leeftijd zijn rechterarm bij een tramongeluk. Een tramongeluk, nou dat bedoel ik. Hoe kan je het ja. zo treffen, hè? Ja. Waarvoor hij tijdens zijn podiumoptredens een armprothese droeg. Dus dat was toch wel een beetje moeilijk om... Nou ja, goed, hij doet met zijn hand zijn trompet vast en met zijn linkerhand was hij met de trompet bezig gaan het spelen. Moet kunnen, toch?
2: Ja, ja, je kan met één
1: goed,
2: hand
1: goed, hij heeft in... Sorry,
2: wat zei je? Met één hand kan je trompet spelen.
1: Dat kan, ja. Maar goed, hij was in 1944 samen met de K-Star, heeft hij een nummer uitgebracht. En het heet, een hele lange titel, If I Could Be With You One Hour Tonight.
3: De jaren 40.

Ja, dat waren de zingende zwervers. Het nummer In het Wilde Westen uit 1956. Paul Revere en de Raiders waren een Amerikaanse rockband geformeerd in Boise, Idaho in 1958. Ze kenden aanzienlijk succes in de Verenigde Staten in de tweede helft van de jaren 1960 en in begin jaren 1970. Met muziek die varieerde van garage rock tot psychedelische pop. Maar hun vroege geluid combineerde snel gitaar en doorsanggecombineerd rock'n'roll met een intimiderende R&B smaak. De band stond bekend om het opnemen van kleding en stijl van de Amerikaanse burgeroorlog in hun kleding. Paul Revere en de Raiders met het nummer Just Like Me. 60s.

Ja, dat was John Denver, aangevraagd door Henriette voor al het verplegend personeel. En Leaving on a Jet Plane uit de jaren 70. We gaan gauw verder met When the Rain Begins to Fall. Dat is een single van Jermaine Jackson Piazzadora, die op 15 oktober 1984 wereldwijd werd uitgebracht. Het nummer werd gebruikt in de film Voyage on the Rock of Aliens, waar zangeres Piazzadora een hoofdrol in speelde. When the Rain Begins to Fall werd geschreven door Peggy March, Michael Bradley en Steve Whitmark. Hier zijn Jermaine Jackson en Piazzadora met When the Rain Begins to Fall. 80s.

0: Ace of Base, Beautiful Life. Die bracht ons naar 1996. En we gaan naar de volgende halte. Dat doen we samen met Within Temptation. En dat is een Nederlandse symfonische metalband. En een van de succesvolste bands in dat genre. Within Temptation is in 1996 opgericht door Sharon Den Adel en gitarist Robert Westerholt. En Within Temptation uit 2005 met Memories.
1: Zeros.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dance.
2: Hey Fonsie.

0: Weet je dat hij er een microfoon over heeft?
1: Ja, potverdorie. Ik was even met mijn mond niet bij de microfoon en dan hoor je me gewoon in de kelder. Dat is helemaal even zo.
0: Ja.
1: Nou, gaan we gaan verder? Of wat is dat?
2: Op je rit.
1: 2018 waren we aanbeland bij Esche Mila Culpa van Louis Fonsi met Demi Lovato. En we gaan naar het eindstation. En dat doen we met Olivia Newton-John wil ik zeggen. Nou, dat is helemaal niet waar hoor. Het is Olivia Dean. En ze heeft over babystapjes. 20s.

0: Lekker nummertje. Met een lekker basloopje erachter. Olivia Dean, Baby Steps. Dat was ons naar 2026. Goed, we gaan naar het volgende item. En dat is...
1: Van wie is het origineel? Alleen de allerbeste covers bij de Flevo Ziekenomroep.
0: En ik had weer een hele leuke nieuwe plaat gehoord. Heel leuk. Het is weer een Nederlandse cover. Van een heel oud nummer uit 1974. Dat is het nummer van Barry Manilow, Mandy. En daar hebben Ron Tas en Mireille hebben daar een leuke plaat op gemaakt. Oh, jij. Oh, jij.
2: En Mandy.
0: En Mandy.

0: geïntimiseerd. Het is wel leuk, het is wel een tas en jij.
1: Ja, zeker.
0: Oh, jij?
1: Ja.
0: Het is liefde natuurlijk, hou van jou en blijf je trouw. Zoals altijd, maar...
1: beter is in de kroeg zitten.
0: Zo is dat. Goed, dat was de cover van Barry Manilow's Mandy. Ron, Tas en Mireille, oh jij. Hé, hey, we gaan gauw naar het volgende item, want die kunnen we weer eens een keertje draaien.
1: Ja. We hebben er alleen geen jingle van, maar verder valt het wel mee.
0: Ja, maar hij begint gewoon met een jingle.
1: Welke?
0: Oh, deze.
1: Die van Carly Simon.
0: Ja, luister maar.
1: Ja? Oh ja?
0: Nou, toe maar.
1: Komt-ie. Ja.

0: Van de Bondfilm, The Spy Who Loved Me. Was dit Nobody Does It Better van Carly Simon. En we blijven nog eventjes in de Bondsfeer. En dat doen we met de film, even kijken, Diamonds Are Forever. En het wordt gezongen door Shirley Bassey. En dan gaan we uit, dan gaan we naar het nieuws. En na het nieuws zijn we weer bij je terug. Tot straks.
1: Tot straks.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. In Zwitserland zijn binnen 2 dagen 2 mensen omgekomen bij ongelukken met een wingsuit. Dat is een speciaal skydive pak met vleugels tussen de armen en benen. Het gaat om een 29-jarige man en een 47-jarige man. Beide crashes vonden plaats in de Zwitserse Alpen. De toedracht van de ongelukken is nog niet bekend. Tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day in Normandië heeft de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, Europese bondgenoten opgeroepen meer te doen voor hun eigen defensie. Hij verwees naar de samenwerking in 1944 en uitte daarnaast kritiek op het Europese migratiebeleid. In Langrune-sur-Mer was een grote herdenking, onder andere de Franse premier Le Cornu en de Britse minister van Defensie waren aanwezig. Op deze herdenking was Pete Hegseth de grote afwezige. Bij Gelredome in Arnhem is een protest tegen de komst van rapper J, die vanavond optreedt in het stadion. In een speciaal ingericht demonstratievak bij ingang Noord worden banners getoond met waarschuwingen. Het protest komt van Centrum Informatie en Documentatie Israël. De politie en ME zijn bij het stadion aanwezig. In Brussel Centraal is de politie in grote getale aanwezig na nieuwe oproepen tot betogingen op social media. Eerder gingen jongeren de straat op uit protest tegen hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daarbij kwam het tot ongeregeldheden met onder meer brandstichting en projectielen richting politie. Ongeveer 20 mensen werden aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.
2: Help, er zit een olifant in de tram presenteert. Sluit aan in de muzikale tram. Een ketting van in elkaar overlopende nummers. Denk aan Wall Street Shuffle van 10cc. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. All in all, it's just another brick in the wall. Another One Bites the Dust van Queen. Another

0: Welkom bij het tweede uur van Help, er zit een olifant in de tram. En voor degenen die het nog niet wisten, ik ben uw conducteur Jan van Euenen. En aan de knoppen en de bestuurder is dit keer...
1: Peter Bakker. Nou, elke keer steeds. Toch?
0: Elke keer. Peter Bakker.
1: Ja. En die olifant, die zit achter in het hoekje.
0: Die hebben we ook meegenomen.
1: Zeg het maar.
0: Ja, daar is die.
1: Dankjewel.
0: Kijk, leuk. En leuk dat u ook met z'n allen weer bent blijven zitten in onze rijdende tram. En onze muzikale tram wel te verstaan. En we gaan lekker verder met de ketting. En dat is wel zo leuk weer. Ik heb weer een hele hoop leuke inzendingen gehad van wat collega's van ons. En ja, we hebben zelf ook nog wat ingevuld. En we begonnen natuurlijk met waar we vorige keer geëindigd waren. Henk Wijngaard met elke dag hetzelfde liedje. En dan mocht Peter wat op aan gaan sluiten. En het volgende...
1: Ja, maar je moet wel even vertellen dat dat toen ingezonden was door Truus, hè?
0: Dat heb ik net gezegd.
1: Van de dinsdag, dat heb je nog niet gezegd. Nee, dat heb je niet gezegd. Ik ben echt een klein beetje kort van geheugen, maar dat heb je echt niet gezegd. Moet je even vergeten.
0: Nou, oké.
1: Okay. Zur Koesje Bent en Peter Petrel. En ik ben gaan, dat is dus dat zijn de uitvoerende. Ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek, want... Als je sir, dan denk je van, dan moet je zeggen, van, moet het in het Engels doen eigenlijk. Maar ja, het is in het Duits. Het is niet anders. Ja. En dat is eigenlijk gewoon elke dag. Täglich.
0: Ja.
1: Heb ik ervan gemaakt.
0: Het is trouwens een nummer uit de jaren 60 al, hè?
1: Ja.
0: Ja, het is een oud nummertje.
1: Ja, het is ook een cover, hè?
0: Ik heb het, toevallig heb ik dat afgelopen woensdag heb ik dat nog gedraaid.
1: Wat heb je gedraaid?
0: Dat nummer, Ich zähle täglich meine Sorgen, uit de jaren 60.
1: Van Peter Alexander.
0: Ja.
1: Ja,
0: dat heb ik. Ja, dat heb ik gemacht.
1: Ah,
0: samen met Joop.
1: Dat is zeer schön. Ja. Maar dit is de uitvoering van de Zur Koesje Bent. En Peter Petrel.

0: De Sir Gusje Band en Pieter Petrel.
1: Peter Petrel.
0: Ja, nou, je gaat gewoon... Maar ze zongen ook in het Engels dus.
1: Ja, dat wel.
0: Ich zähle täglich meine Sorgen. En toen mocht ik weer op aansluiten. En ik denk, ja, jij gaat in het Duits. Ik ga wat in het Frans zoeken. En toen kom ik uit bij La seule chose qui compte. En dat betekent hetgeen dat telt. Nou ja, hij telt dagelijks zijn zorgen. En ik ging verder met telt. Dus Frans Gaal met La seule chose qui compte.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hola, buenos dias.
3: Hi. Hola.
2: Hello, ma.
3: Hello.
4: Hey.
3: Yo, baby.
5: Dit is de Flevo Zieke Omroep.

0: Franse Kaal, die kennen we natuurlijk van Unebo Peders hier, Unebo Pedersol.
1: Ja, die ja. bijvoorbeeld.
0: Die bijvoorbeeld. Maar jij mag het nu zeggen, Peter.
1: Ja, ja, we waren net in Nederland. Toen gingen we via Duitsland naar Frankrijk. En dan gaan we nu naar Italië. En je moet ook via Frankrijk rijden naar Italië. Want over de Brennerpas kan niet op dit moment. Dan dansen nee. mensen nog. Dus. Oh, je hebt het nieuws niet gehoord.
0: Nee.
1: Dat is wel even jammer.
0: Maar goed. Wat was er aan de hand dan? Vertel.
1: Nou ja, ze hebben de Brennerpas afgesloten even.
0: Wow, voor?
1: Het dorp wat erbij zit, die vindt dat het allemaal te druk wordt. Dus,
0: dan sluiten we het gewoon even af. Ja,
1: dan sluiten we het gewoon even af.
0: Ja.
1: Maar dat deden ze wel op een feestelijke manier.
0: Oké.
1: Okay. Ja, niet dat mensen die nou 240 kilometer om moeten rijden dat feestelijk vinden. Maar goed, dat is een ander verhaal.
0: Ach, je bent wat lang onderweg. Wat geeft het nou?
1: Ach, maar ja, je bent op vakantie.
0: Zo is dat.
1: Nee, maar ik zei dus, we gaan naar Italië. La Zeule, oftewel de enige ja. keuze. En toen dacht ik van, nou, dan ga ik ook naar de enige. Maar dan in het Italiaans. En dat is L'Unica. En dan komen we uit bij Alan Sorrenti. En toen zei L'Unica dona per me.

0: Ik ben zo blij dat je tegen ons zegt dat ik mag praten.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Ja, je bent nou zo positief geweest.
0: Nou. Alan Sorrenti met Tu sei l'unica donna per me. En die was het van jou, Peter. En toen mocht ik weer wat uitzoeken. Nou, wat dacht je wat ik uitgezocht had?
1: Nou, iets met een mooie vrouw.
0: Ja, dat lijkt me wel heel goed, hè? En ik vond het wel leuk, want dat vind jij ook een leuk nummer trouwens, Max Wojcicki Junior. Je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw.

0: Lekker zonnig hoor, allemaal. Lekker hoor.
1: Heerlijk hè?
0: Ja, lekker. Je bent er niet gelukkig met een mooie vrouw, Max Wojcicki Junior. En het was weer jouw beurt, Peter.
1: Ja, nou ja, het was heel makkelijk natuurlijk hè. Ja. De strekking van het verhaal is hetzelfde, alleen in het Engels. Beautiful woman and when you're in love with a beautiful woman dan. Van Dr. Hook.

0: Ja, When You're in Love with a Beautiful Woman, Dr. Hoek. En het was weer de beurt aan onze collega's. En we hebben aardig wat instellingen gehad, hè Peter?
1: Ja, we hebben hele mooie ook gehad.
0: En ook hele mooie, ja zeker. Was, zeker.
1: Zeker moeilijk om te kiezen. En daarom kregen we ook het advies van een van onze collega's om elk station even aan te doen. Dat gaan we ook doen, hè?
0: Ja,
1: maar we hebben er maar één gekozen waar we op aansluiten.
0: Ja, en dat is de nummer van Jan Herema. Hij gaf het aan dat het van Piet Veerman is, maar het is eigenlijk van de Cats. Dus ik heb er maar van gemaakt, Piet Veerman en de Cats. Uiteindelijk was hij de leadzanger. En het nummer is Love is a Golden Ring.

0: Dat was onze keuze. Jan Heerema, Piet Veerman, Love is a Golden Ring. En dan gaan we nou naar jouw fragment.
1: Ja, maar die is afgekeurd.
0: Oh?
1: Ja, Piet Veerman heeft het ooit een keer wel gezongen samen met de Cats. Maar dat is eigenlijk gewoon de Cats, niet Piet Veerman.
0: Ja, en?
1: Ja, en? Dat kan dit toch niet?
0: Waarom kan dit niet?

0: Want uiteindelijk, het zal me niks verbazen als het ook niet op een album van Piet Veerma zal staan, dat nummer.
1: Nou ja, ik kwam inderdaad wel ergens tegen met Piet Veerma. Ik heb niet naar geluisterd, maar toen ik dat ding hoorde, nu, net, ja, denk ik van ja, dat was toch echt alleen de Cats.
0: Ja, maar het was ook de Cats-periode. Maar dat maakt niet uit. Je gaat gewoon de Ferryman doen.
1: Ja, ik denk, nou, Piet Veerman.
0: Maar ja, ik had eigenlijk wel gedacht dat je Hoepees de Ferryman zou doen. Maar ja, dan ga je met iets anders komen.
1: Nou, dat wilde ik eerst doen, maar ik denk, ja. ik wil ze niet rijker maken dat ze zijn. Dus nee. Don't pay the Ferryman.
0: Nou,
1: Christen Burg.
0: Oh, nou, die komt straks ook nog even voorbij.
1: Ja, Christen Burg komt nog een keer voorbij.
0: Ja, ja, leuk, ja, hoor.
1: In een rood jurkje.
0: In een rood jurkje, ja. Nou goed, hartstikke leuk. Die gaan we dus de volgende keer
1: maar weer
0: mee beginnen. Hè? Ja, gaan we erin zetten. Kijk, daar is hij. Hey Peter.
1: Hey Jan.
0: Hallo.
1: Luister, ik denk, we hebben die luid over. Die zijn echt een beetje getoond. Ja, die zitten toch bij elkaar? Nee, we zitten niet bij elkaar. Maar goed, dat maakt ook, ja.
0: We zijn gewoon helemaal van het padje af. We gaan verder met de verdere inzenders. Ja, want we waren natuurlijk hartstikke leuke inzendingen. En waaronder ook eentje van Fred Bokhorst. En die kwam met Eric Clapton. Ja, ik vind het toch niet echt leuk. Het is gewoon Eric Clapton met het nummer Wonderful Tonight.
1: Nou, zoals hij soms af en toe erbij staat, dan ziet hij gitaar staat te spelen, denkt hij wel dat het een Clapton is.
0: Nou, fijn.
1: Hè? Ja, hij staat echt zo. Hij staat echt gitaar te spelen en te zingen alsof hij de afwas staat te doen.
0: Nou, fijn. Nou, gaan we draaien alsjeblieft.

0: Ja, en deze was natuurlijk ingezonden door Aard. Love met Your Greatest Lover. En Aard en Fred die doen op de dinsdagmiddag doen ze... Ja?
1: Fred's Music Mix.
0: Ik denk, je vertelt me gelijk aan, dat doe je er niet.
1: Nee, ja, ik denk, jij gaat het gewoon allemaal vertellen. Maar dat deed je niet.
0: Fred's Music Mix, elke dinsdagmiddag van 2 tot 4. Ja, soms dan heb je een blackout, hè. Kan alles gebeuren. En gelukkig zitten we daar met z'n tweeën. Dan weet jij altijd aan te vullen. Maar ja, je was een beetje de laatste kant dit keer.
1: Ja, nee, ja, ik zat te wachten. Ja. Nee, we gaan er straks 3 achter elkaar doen.
0: Oh, we gaan er 3 achter elkaar doen. Oh, ja. Hartstikke leuk. Dus dan gaan we Joop, Truus en Harry gaan we doen.
1: Ja.
0: Nou, Joop die is op de maandagochtend bij ons en op de woensdagochtend bij mij. Maandagochtend wij wachten op de dokter. En woensdagochtend het testament van de 60's. Truus die doet samen met Jan 2 avonden. Dinsdagavond en woensdagavond. Mag jij even invullen wat ze ook weer doen?
1: Ja. Als pleister op de wonden en het muzikale bloemetje.
0: Ja, dan is de zondag weer met Flevo Classic. Maar ja. Goed, eerst doen we Joop.
1: Na deze de herhaling van dit programma ook, is hij er ook. Dus,
0: ja, dan is hij er ook.
1: Worden op zondagochtend herhaald. Ja,
0: daarom. Dus ik kan beter iets zeggen. We gaan dus met Joop verder met Roy Orbison, O Pretty Woman. Truus die had ingezonden She van Charles Aznavour. En Harry had ingezonden eigenlijk Nora, want dat is een vrouwtje. Zij vrouwtje, goed zeggen. The Lady in Red van Chris de Burgh.

0: Zo, hebben we eventjes pauze gehad.
1: Dus we hebben wel alle stations aangedaan.
0: Dat bedoel ik. We hebben dus Roy Orbison gehad, Charles Aznavour en Chris de Burgh. Gaan we gauw verder met het volgende item.
1: Doe ik, dat is de verkeerde. Je hebt twee artiesten. Eén studio. Dat geeft een incredible duet.

Weer een paar gevonden hoor. Ik heb Kylie Minogue vanuit Australië laten komen. Bobby Williams vanuit Engeland. En samen doen ze een duet. Robbie gaat Candy doen. Kylie gaat Never Too Late doen. En samen hebben ze dan kinderen maken. Nou, wat wil je nog meer?

0: Echt heerlijk om mee af te sluiten. Robbie Williams samen met Kylie Minogue en Kids. Ja, dan is het alweer bijna 10 uur, mensen. En dat houdt in dat we ermee moeten gaan stoppen. Ja. Zo jammer hè, dat die twee er alweer zo snel voorbij zijn gegaan.
1: Heel hard, hè?
0: God, wat ik heb me. Maar ja, het is niet anders. Het is weer heel gezellig met jou, Peter. En leuk dat Robert ook nog eventjes aangesloten is. Hebben we niet gehoord op de radio, maar dat geeft niet. Want erachter is je ook lekker bezig.
2: Nou, ik ben er wel hoor. Helemaal.
0: Oh, je bent er.
2: Nou, ja, nee, ik luister even gezellig met jullie mee. Tuurlijk.
0: Kijk, dat bedoel ik. Hé, we gaan afsluiten, want het is nog 90 seconden. Dan moeten we echt eruit zijn.
3: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur. Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Drie Libanese militairen zijn om het leven gekomen bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon. Ondanks het geldende staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Het Libanese leger meldt dat het voertuig werd geraakt in een gebied waar spanning heerst met Hezbollah. Het Israëlische leger zegt het incident te onderzoeken en spreekt van een doelwit in een verdachte situatie. De Russische gedetineerde Aloidi Djaibralov, die vrijdag ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge, is nog altijd voortvluchtig. Hij wist tijdens een medische ingreep te ontsnappen door zijn bewakers te bedreigen met een scherp voorwerp. De man zat een straf uit van 40 maanden voor diefstal en geweldpleging. De politie zet het onderzoek voort en roept op hem zelf niet te benaderen. In Zwitserland zijn binnen 2 dagen 2 mensen omgekomen bij ongelukken met een wingsuit, een speciaal skydive pak met vleugels tussen armen en benen. Het gaat om een 29-jarige en een 47-jarige man. Beide crashes vonden plaats in de Zwitserse Alpen. De toedracht van de ongelukken is nog niet bekend. Tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day in Normandië heeft de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, Europese bondgenoten opgeroepen meer te doen voor hun eigen defensie. Hij verwees naar de samenwerking in 1944 en uitte daarnaast kritiek op het Europese migratiebeleid. In La Grune-sur-Mer was een grote herdenking, onder andere de Franse premier Sébastien Lecornu en de Britse minister van Defensie waren aanwezig. Op deze herdenking was Pete Hegseth de grote afwezige. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.
4: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Omroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Je luistert naar...
2: De Flevo.

0: waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen na een landelijke technische storing bij de Koninklijke Marechaussee. De storing, die zaterdag begon, is in de avond verholpen. Noodpaspoorten worden uitgegeven op onder meer Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Maastricht en de veerboothaven van IJmuiden. En het reizen kan direct worden hervat. Het cruiseschip Hondius heeft de haven van Rotterdam verlaten en vaart richting Spitsbergen. Aan boord brak in april een hantavirus uit waarbij 3 mensen zijn overleden. Het schip is volledig gereinigd en door deskundigen en de GGD goedgekeurd. Op 13 juni vertrekt vanaf Spitsbergen een nieuwe expeditie met 137 gasten. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël gaat maandag opnieuw demonstreren bij het tweede concert van rapper J in het Gelredoom. Volgens directeur Naomi Mestrum wordt het protest kleinschaliger en gericht op bewustwording van het publiek. Zaterdag werden bij het stadion 3 personen weggestuurd door de politie vanwege borden met complottheorieën. 3 Libanese militairen zijn om het leven gekomen bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon, ondanks het geldende staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Het Libanese leger meldt dat het voertuig werd geraakt in een gebied waar spanning heerst met Hezbollah. Het Israëlische leger zegt het incident te onderzoeken en spreekt van een doelwit in een verdachte situatie. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekeomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

vrijdagavond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Het is 12 uur. Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. In een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang is gedumpt of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen na een landelijke technische storing bij de Koninklijke Marechaussee. De storing die in de loop van vandaag begon is in de avond verholpen. Noodpaspoorten worden uitgegeven op onder meer Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Maastricht en de veerboothaven van IJmuiden. En het reizen kan direct worden hervat. Het cruiseschip Hondius heeft de haven van Rotterdam verlaten en vaart richting Spitsbergen. Aan boord brak in april een hantavirus uit waarbij 3 mensen zijn overleden. Het schip is volledig gereinigd en door deskundigen en de GGD goedgekeurd. Op 13 juni vertrekt vanaf Spitsbergen een nieuwe expeditie met 137 gasten. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vevoziekeomroep.nl.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit die 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: de FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Ik ben Jos Geelhoed. Goedenacht. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gaza-stad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

ik heb geen spijt. Want al is ons wereldje gedeeltelijk ontwricht, ik heb een leegstaand keukentje, geriefelijk ingericht. Ik heb een keukentje en een fornuis. Dat is mijn kamertje, dat is mijn thuis. Maar het allerbest menu wordt geen succes. Mis in mijn keukentje alleen nog een prinses.

0: Jagica Keukentje, mis in mijn keukentje, alleen nog een prinses.
1: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
2: Ik heb die
1: modern.
2: Tonge, maar ook een tonge.
1: Of gewoon oud is.
3: Why do you whisper green grass?
1: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

Ik bracht hem mijn poppen zonder armen, bracht hem mijn drift en mijn pijn, bracht hem mijn angstige kinderdromen en mijn zieke konijn.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
1: Ik ben Jos Geelhoed. Goedenacht. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws. Flevo.